Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
7: Ja, slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Oh, yellow!
13: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be.

0: autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook, like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.

0: Goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
1: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
0: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Goedemorgen, vandaag zou ik mogen binnen blaffen, binnen miauwen, binnen kraaien of zelfs binnen loeien. Your golden years. Want het is Werelddierendag, hè? Nostalgie Plus.
8: Een goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dillies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dillies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
9: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
8: Want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e

0: 30ste keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
1: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
0: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Met Bert Genen.
3: Zondagochtend, hè? Ja, ja, we sleuren er hier eentje binnen die dat zeker en vast kan appreciëren. Welkom!

Dat is dan geregeld, hè. Veel sympathieker kunnen we moeilijk beginnen op een zondag. En klokkengeluid past eigenlijk ook op een zondagochtend. Het is dus Werelddierendag en dat vieren we straks ook met enkele muziekjes. Julien Clerc verjaart en er zijn ook wel boeiende verhalen die we brengen uit de treinwereld.

0: jaren 60 wegsmeltplaat, voor mij toch, van The Hurt, From the Underworld. En nu maken we een sprong van 20 jaar. Van 1967 naar 1987. Ga maar mee. Is er eentje, een knaller uit de jaren 80. Ja, vanaf morgen staan die hier waarschijnlijk wel centraal. Luister morgenochtend maar naar Johan Henneman.
1: Aan

van toen blijft toch wel een leuke. Samen met Ellie Nieman hadden we Boudewijn de Groot. Enkele weken geleden kreeg hij een gerenommeerde prijs. Enfin, eigenlijk een titel. Hij is nu een van de Dutch Writers of Fame. Een Hall of Fame. En hij niet alleen hoor. Ook Herman van Veen en Ramse Shaffy werden daarin opgenomen.

0: topper van de Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Eind jaren 80 moet dat geweest zijn. Niet vergeten morgen naar Johan Heineman te luisteren. Rond 8 uur, na het nieuws. Dan heeft hij groot nieuws. Nieuws waar we de hele maand oktober samen dik van zullen kunnen genieten. Nostalgie Plus.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Ma, die juwelen, Gonne de Robert.
2: Maar schatteken, ik ken er zo moeilijk afstand van doen.
7: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
2: Wat dan?
7: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de expert, zegt hem.
7: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
7: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonnen de Robert.
8: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
10: 100% genen.

Ja, Stop That Train. Ik heb het nummertje erin gestopt omdat het op deze dag, in 1952, de Noord-Zuidverbinding in Brussel definitief werd ingereden. En veel vroeger, ook op deze dag, maakte de Orient Express zijn eerste rit. Het was zelfs een initiatief van een Belg in 1883.

Je kan je er waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. De OJ's met The Love Train. Kwestie van de couchette in de Orient Express wat op te vrolijken. Als dat al nodig zou zijn. Nu trekken we In The Air. In The Air Tonight. En dat op de dag van het EK wielrennen. Dat is voor straks. En het Formule 1 weekend dat in Bahrein wordt gereden. We doen het samen met Phil Collins.

Ja, terwijl we genieten van Phil Collins, hebben we ook de agenda van de FS Dome nog eens bekeken. En een van onze Nostalgie Plus vrienden komt daar over 2 weken naartoe. Bryan Adams, 15 oktober.

15 oktober, dan staat hij in de Afwasdome. Brian Adams, nu natuurlijk met Heaven. Het is een verjaardagsfeestje vandaag bij de familie Appermonts KL. Hartje zal de taart wel moeten kopen, want het is Luc die jarig is. Hij wordt 77. En deze meneer, die is vandaag 2.

0: 79 wordt hij vandaag. Dat geloof je toch niet? Volgens mij is 79 het nieuwe 39. Of omgekeerd. Julien Claire, gefeliciteerd.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: 100% genen.
1: Met Bert Genen.
2: Nostalgie Plus. Every

van de topnummers uit de jaren 80 van Bruce Hornsby en The Range. Het is het feest van Franciscus van Assise vandaag. Vandaar ook Werelddierendag natuurlijk. En toen dacht ik aan een verhaal van lang geleden dat verteld werd door José Feliciano. Blind, weet je wel. Begeleidende hond, natuurlijk. Maar de hond mocht niet op het vliegtuig.

treurig verhaal, maar wel een bescheiden hitje in 1970. Terecht applaus dus voor José Feliciano. En zou deze hier ook met Werelddierendag te maken hebben? Oh.

Voilà, voilà. Serge staat klaar om erin te vliegen. Hij ziet er wel 10 jaar ouder uit dan gisteren. Toen was hij van 67. Vandaag, meneer, 77.

0: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Scandinavia,
5: media bij Carrefour. De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Ja, ja, gisteren in 67, dadelijk naar 77. Ik ben inderdaad 10 jaar ouder geworden. Dankjewel, Bert. Your golden years. Nostalgie. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
13: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
12: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer

0: is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.
3: Zondag 4 oktober 2026. Hele goedemorgen allemaal. Welkom bij Nostalgie Plus. En ik heb goed nieuws en iets minder goed nieuws. De Flashback Top 40 die staat wegens technische problemen nog niet online. Dat zal niet gebeuren tijdens de uitzending, maar na de uitzending. Maar geen nood, de verrassing zal des te groter zijn, want het wordt een hele bijzondere aflevering van de Flashback Top 40 van oktober 1977 met twee keer Elvis Presley en drie keer Donna Summer. En dit, vrienden, deze krijg je alvast. Dit is de top 3. Elvis op nummer 3. En de nummer 2, die is er ook niet. En de nummer 1 ook niet. Die krijg je zo meteen. Dus we schakelen meteen door naar nummer 40.
4: I remember Elvis Presley.
3: Of toch niet? Nee, toch niet. Oké. Bert heeft me een beetje van mijn apropos afgebracht. Dit is nummer 1. Danny Mirror en I Remember Elvis Presley. Elvis Presley zelf met Wooden Heart op nummer 3. En dan is er nog eentje die ontbreekt, dat is nummer 2. En daar staan Long Taloney and the Shakers met Do You Remember? De stembus gaat nu open. Want ook vandaag kan jij de geschiedenis herschrijven, omdat het mag, omdat het kan.
5: Live this weekend where the action is.
2: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
1: Nummer 40.

0: 1977 was een uitstekend jaar voor Donna Summer. Vandaar dat we ze drie keer horen. Deze was nog maar net op het nippertje hoor. Na wekenlang nummer 1 te hebben gestaan, staat ze nu op nummer 40. Toch een van de grote hits van dat jaar uit het album I Remember Yesterday. I Feel Love. En dit was de ontbrekende schakel in onze top 3. Long Taloney and the Shakers, Do You Remember? Dat is de nummer 2. Nummer 3, Wooden Heart van Elvis Presley. En op nummer 1, I Remember Elvis Presley van Danny Mirror. Jij kan stemmen via onze site. En er zijn al... ze komen binnen, ze beginnen te komen. En dat op zo'n vroege zondagmorgen, 8 over 10. Maar je kan er niet vroeg genoeg bij zijn, want het wordt prachtig weer vandaag.
1: Nostalgie Plus.
2: Nummer 39.
3: Yesterplay.

0: Community. Met een ode aan de drijvende radiostations in de Noordzee en andere zeeën. We Love the Pirate Station staat op nummer 39. En tijdens het draaien van deze plaat krijg ik hier al een berichtje van Ronnie van der Merken. Wij hielden inderdaad van de piraten Mi Amigo, Caroline, Veronica, Noordzee, etc. etc. Ondertussen ben ik samen met jou toe aan de eerste nieuwe, en dat klinkt een beetje raar, anno 2026, maar dat was dan een plaat die niet in het maandoverzicht stond van september 1977, maar wel van oktober. En daar zijn we mee bezig. Home on a Monday van de Australische Little River Band komt in eigen land niet hoger, in Australië dus, dan nummer 73. Bij ons is het succes van de single veel groter. Leuk, weet je? Het Las Vegas Hilton, waarover in deze classic wordt gezongen, heet tegenwoordig het Las Vegas Westland Hotel.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Little River Band uit Australië. Home on a Monday, binnen op 38. En ook op 37 een plaat die toen nieuw binnenkwam. Ze debuteren in 76 het Nederlandse viertal Champagne met Rock'n'Roll Star. Dat bij ons in Vlaanderen zelfs 1 week nummer 1 staat. Champagne doet het goed. Ze halen zelfs de Amerikaanse single top 100. Niet evident voor een Nederlandse groep. En de songs van Champagne werden geschreven door niemand minder dan Wally Tex en geproduceerd door Martin Duizer. In januari 78 mochten zij in Nederland de exportprijs in ontvangst nemen voor de bestverkopende Nederlandse band dat jaar in het buitenland. Champagne, ze maken hun entree, dus ontkruk die fles maar in de Flashback 40 met een lied over de legendarische acteur Rudolf Valentino.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Valentino van Champagne, nieuw binnen in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Ik zei het al eerder en er zijn heel wat luisteraars die daarop reageren. De lijst van vandaag, die kan je niet bekijken door een computergerelateerd probleem natuurlijk, via onze site. Maar als je naar onze site gaat, nostalgie.plus, P-L-U-S, dan kan je wel volgen welke plaatjes we draaien.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim. Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
7: pas opgestaan,
6: al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Wat slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Sleep Life.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de met nou. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: De Flashback Top 40.
14: Nummer 36.

De Manhattan Transfer en het vrolijke Quantame. En dat past bij het geweldige weerbeeld op dit moment. Ik hoop dat ook bij jou de zon schijnt. Zo niet, dan sturen we ze naar je toe. 1977. Laat eens weten waar je mee bezig was. En bijvoorbeeld naar welke televisieprogramma's keek je. Naar welke radiostations luisterde. Luisterde je. En op de Vlaamse tv, programma's die het bijzonder goed deden, waren The Muppet Show. Maar ook het meisje van de tv, Mary Tyler Moore. We hadden allemaal beestjes, ook dat was heel populair. En

0: legendarisch. Terry van Ginderen. En we keken natuurlijk ook massaal naar de Nederlandse televisie voor populaire programma's zoals de Willem Ruijs Show, Avro Stop Op, Robin's Nest, The Mounties Show, All in the Family en Are You Being Served. En wat radio betreft had de Nationale Omroep nog steeds geen volwaardig popstation. En daarom luisterden de meeste popmuziekliefhebbers naar de toenmalige Hilversum 3. De Britse late night service van Radio Luxemburg. En vooral de zeezenders Radio Caroline en Radio Mi Amigo Internationaal.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Ginny.
3: Ginny. Een wilde smaak uit het onbekende.
2: Ginny.
3: Drink hem ijskoud.
4: Onze kok is inmiddels tegenover ons gearriveerd.
5: Hij is waarschijnlijk bezig met het weerbericht of zo. En hij zit naar ons te luisteren, want hij lacht zo gezellig.
4: We hebben trouwens vanavond lekker eten. Ik heb net eventjes met hem op het dak gelegen in het zonnetje. En ik heb hem even uitgehoord over het eten vanavond.
5: Wat wordt het? Ik weet het nog niet.
4: Het wordt kip. We krijgen iedereen een halve kip.
5: Ja?
4: En ik dacht dat we ertjes en peentjes daarbij hadden.
5: Oh, wat wordt er smakkelend. Oh,
4: lekker toetje erbij. Toetje zure room of zoiets dergelijks. Een ouwtje op het Tamla Motown label, luisteraars. Merry Wells. Nothing.

0: oktober
1: 1977.
0: De Sovjet-Unie neemt haar derde grondwet aan. De tekst van het Sovjet-volkslied keert terug na een periode van 24 jaar waarbij de naam van Jozef Stalin wordt weggelaten. Leden van die Rode Armee-fractie, waaronder Andreas Baader, plegen zelfmoord in de gevangenis van het Duitse Stammerim. Het Europees Octrooi-instituut wordt opgericht. En het laatste natuurlijke pokkengeval wordt ontdekt in Somalië. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt deze datum als de verjaardag van de uitroeiing van pokken, een groot succes van vaccinatie en daarmee ook van de moderne wetenschap. Pelé speelt zijn laatste professionele voetbalwedstrijd als lid van de New York Cosmos. In 1977 is het jaar waarin België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk de zomer- en wintertijd invoeren.
2: Nummer 34.

0: Dat was Andy Gibb, het jongere broertje van de Bee Gees.
1: In de Flashback Top 40.
0: En dit is inderdaad nieuw. Het is wel een cover, hoor. Kwam eigenlijk uit de 60s van de Searchers. En Smokey zette het opnieuw met succes op een plaat, deze Needles and Pins.

0: Ja, ze waren heel populair hoor, de mannen van Smokey. Dit was alweer hun 7e hit. Nieuw binnen in de Flashback 40 op nummer 33 zelfs. Deze Needles and Pins. In 77 vertrok Elvis naar de eeuwige jachtvelden. En dat had zo zijn effect op de hitlijsten. Ook nog in oktober. Wooden Heart was de eerste single die na zijn dood werd uitgebracht. Hij staat 3 in jouw top 3. Dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke top 3. Met op nummer 2 Long to Learn en The Shakers. And Do You Remember? En dit is de nummer 1.
1: I remember Elvis Presley.
0: Eddie Owens alias Danny Mirror. En I remember Elvis Presley. Er wordt te druk gestemd, dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. De finale, want die ben jij aan het bepalen. Jij bent de geschiedenis aan het herschrijven. En dan heb ik een heel bijzondere plaat op nummer 32. En die krijgt een historische inleiding.
2: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: Ja, ja, gebaseerd op de reclamespot, of was het anders? Ik zou zeggen, het is tijd voor een aperitiefje. Nee, nee, nee, dat mag ik niet zeggen. Ik mag de luisteraars niet aanzetten tot het gebruiken van alcohol. En maar later op de dag misschien.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja, kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Scandinavia, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Nummer 31.

0: Flashback Top 40.
1: Nummer 40. Donna Summer met één van haar drie noteringen. Wij begonnen met I Feel Love. En dan muziek van eigen bodem. Trinity, We Love the Pirate Stations op 39. Little River Band, Home on a Monday. Ze staan op nummer 38. De Manhattan Transfer, Guantame, oftewel de Speak Up Mambo op 37. En dit is Carole King. Nummer 36 staat Hard Rock Café. ...35 nieuw binnen gezongen ode aan Rudolf Valentino... van de Nederlandse formatie Champagne. Het veel te vroeg overleden broertje van de Bee Gees, Andy Gibb... I Just Want To Be Your Everything. Hij staat op nummer 34. Needles and Pins in de uitvoering van Smokey binnen op 33. En dan op nummer 32, Danny Williams.
2: Close your eyes and you'll find when the rhythm takes over your mind.
1: Eén plaats hoger op nummer 31, Sonnet, The Emotions en Best of My Love.
0: Nummer 30. Whoopie.

In 77 waren ze nog lang niet vergeten, de Beatles. En zij werden bezongen in de vorm van een medley van het Franse studioproject Café Crème. Beatles Disco op nummer 30 in de Flashback Top 40. En dit is

0: Peter Koelewijn. Je wordt ouder papa en ik ben sinds gisteren volgens goede vriend en collega Bert Geene 10 jaar ouder geworden. Ja, maar dat was niet beledigend bedoeld hoor. Hij bedoelde daarmee dat ik gisteren de hitlijst draaide van oktober 1967 en dat ik vandaag er 10 jaar heb bijgekletst. Dus we zitten in 1977, maar ik voel mij minstens zo goed dan gisteren, dus geen paniek, vrienden. Nummer 28 is een nummer geschreven en opgenomen door Rod Stewart voor zijn toenmalige album uit 77, Footloose en Fancy Free. De song die ik direct ga spelen werd een wereldhit. Nummer 4 in Amerika, 3 in Engeland, 2 in Canada en Australië. En daar piekte het na een paar weken op nummer 2 te hebben gestaan op de eerste plaats. Bij ons steeg You're in My Heart van Rod Stewart door tot nummer 7.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Rod Stewart is net binnengekomen en ik zei het aan het begin van de uitzending, we hebben 3 keer Donna Summer. Your golden years, nostalgie plus. Zij mag zometeen, maar eerst het nieuws.
6: Goedemorgen. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat

0: blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iVox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
1: Enerzijds zijn we sinds vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
0: Het is vandaag trouwens Werelddierendag. Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië, want die is 2 keer uitgesteld. Eerst omdat er door stortregen te veel water op het circuit stond. 3 kwartier later kwam er dan toch groen licht. Maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan 1,5 uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Flashback Top 40
3: met Serge Haderman. Nostalgie
2: Plus. Nieuw
3: in de Flashback Top 40.

0: Ja, eind 70s was de meest succesvolle periode van Donna Summer. We begonnen daar straks op nummer 40 met I Feel Love. En dat kwam van het geweldige album I Remember Yesterday. De titelsong die komt in dit maandoverzicht van oktober 1977 binnen op nummer 27. En wat hier ook binnenkomt. En ik pik er een paar uit, hoor. Het zijn heel wat reacties over het jaar 1977. Gudrun die schrijft: goedemorgen Serge, precies 49 jaar geleden werd ik 17 en mocht ik van mijn ouders voor het eerst naar een 5. De tijden zijn veranderd, hè? Ja. En dan eentje van Frank, Frank van Kamp. Goedemorgen Serge en company, maak er een leuke dag van en dat gaan wij ook doen. Het is vandaag niet alleen Werelddierendag, maar ook onze huwelijksverjaardag. 4 oktober, de 43ste huwelijksverjaardag ondertussen. Wat gaat de tijd snel. Merci voor de leuke plaatjes op Nostalgie Plus. Wel, dankjewel Frank. En van harte gefeliciteerd. En dan nu, de eerste tussenstand van jouw top 3. Long to Lurdy and the Shakers. Ze zakken van 2 naar 3. En dan van 1 naar 2.
1: Remember Elvis Presley.
0: Eddie Owens alias Danny Mirror en I Remember Elvis Presley. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Wooden Heart, de eerste single die na de dood van Elvis werd heruitgebracht, staat bij jou nummer 1. Je kan blijven stemmen. Als je niet akkoord bent met deze volgorde.

0: Belgische band met het legendarische I'm Alone. Dat waren de Picnics op nummer 26 in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus. Nogmaals, onze lijst staat door technische problemen niet online. Onze excuses daarvoor, maar later op de dag komt dat wel in orde. Als je naar onze site gaat, kan je wel de plaatjes volgen die ik speel. En je kan nog blijven stemmen voor de top 3. Dus luisteraars die niet akkoord zijn met de volgorde die ik direct liet horen. Of als je nog niet gestemd hebt en je bent er pas bij. Je hebt al heel wat gemist, maar we gaan door tot 1 uur. Door tot aan jouw finale met jouw 3 favorieten in jouw volgorde. En dat kan dus via onze site of via WhatsApp. Dan kan je op Leen de Marais klikken. Linksonder. Of gewoon rechtstreeks naar 0477-900-800. 0477-900-800. Na jaar 77 breekt Ming de Vil en zijn groep door met Spanish Stroll. Niet veel later begint hij op te treden onder zijn naam Willy de Vil. Spanish Stroll, zijn eerste hit, komt binnen op nummer 25.
1: In de Flashback Top 40.

0: Ja, en het is zondag. Geniet van het weer. Geniet van onze classics. Maar ik kijk met jou al vooruit naar morgen, maandag. En luister zeker naar de ochtendshow van Johan Henneman. Want die heeft heel belangrijk en groot nieuws voor jou. Nostalgie luisteraar. Dus Johan, wakker worden met Johan Henneman, dat doe je al elke dag. En morgen zeer zeker niet missen, wees erbij vanaf het begin, vanaf 7 uur. Want Johan die heeft morgen heel belangrijk nieuws voor jou.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 24.

Dr. Buzzard's original Savannah Band en hun tweede hit I'll Play the Fool. In de band zat ook een August Darnell, die we later zouden leren kennen als Kid Creole van Kid Creole and the Coconuts. Jawel. De Flashback Top 40, daar kom je het allemaal te weten. En ook bij Mens 5-5, waar ik regelmatig wat kom vertellen. En daar kan je vanmiddag kijken naar Requests met Pieter van Keijmeulen. En Play That Song is ook een must. En dat wordt vanmiddag uitgezonden om 5 uur bij Ment 55. Heb je het programma van Herbert vanmorgen gemist met Salim Segers? Dan kan je dat herbekijken. Maandag om 9 uur. Maandagavond is dat. Ondertussen toe aan een legendarische langspeelplaat uit 1977. Songs in the Key of Life. En de single Another Star staat op 23. Dit is Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder op 23, dadelijk op 22 een nieuwe binnenkomer. En dat zijn drie meisjes uit Frankrijk.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: En deze medaillonneke, hè? Dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
14: Jouw Golden Years. Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40.
1: Beatles Disco van Café Crème op nummer 30.
2: Oude papa, geef het maar toe. Je wil er alles aan doen, maar je weet niet hoe. Je wordt oude papa.
1: Peter Koelewijn op 29. Binnen op 28. Rod Stewart, You're in My Heart. I Remember Yesterday, Donna Summer, binnen op 27. En dan op 26.
3: I'm alone forever.
1: Muziek van eigen bodem, The Picnics en I'm Alone. Spanish Roll, dat is van Ming DeVille. En hij staat op nummer 25. Hij komt nieuw binnen. Dr. Buzzard's Original Savannah Band, I'll Play the Fool, op nummer 24. But Another Star is van Stevie Wonder, hij staat op 23. Nummer 22, een cover van Black is Black van Los Bravos uit de 60s. De Franse groep Belle Époque, ze komen hier binnen op 22. En op 21 staat Maggie McNeil met Fools Together.
4: In 72, I started loving you. You made my world go round. We were together.
1: Ja, ja. Oktober 1977 herleeft hier tussen 10 en 1 bij Nostalgie Plus in de Flashback 40. Waarin we toe zijn aan een nieuwe binnenkomer. En dat heeft alles te maken met het classic album News of the World van Queen uit 77. Met daarop onder meer We Will Rock You and We Are the Champions. Op de LP lopen beide nummers in elkaar. Tijdens optreden speelt Queen beide nummers dan ook achter elkaar. Wanneer Freddie Mercury We Are the Champions schrijft, moet hij denken aan voetbal. Vanzelfsprekend wordt het lied al snel gebruikt na afloop van voetbalwedstrijden en andere competities. Het lijkt een eenvoudige song, maar dat is het zeker niet, vertelde Freddie destijds in een interview. Het kost hem blijkbaar heel wat moeite om dit op papier te krijgen.
0: In de Flashback Top 40.

0: En ook dit opnieuw uitgebracht komt uit 1965. Niet te verwarren met de Duitse gelijknamige band The Scorpions en Hello Josephine. De volgende classic, één plaats hoger. We zijn ondertussen bij nummer 18. Komt ook uit 1965, maar wel in een nieuwe, verrassende versie.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja, kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
11: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Ford, Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda en Leroy Gomez op nummer 18 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie. En ik heb groot nieuws. Ja, het is gelukt. Oké. De Flashback Top 40 staat online. Dankzij onze Lotte. Lotte, super bedankt. Dus als je de volledige lijst wil zien, hetgeen wat we al gespeeld hebben en hetgeen wat nog gaat komen, dan kan je dat nu al bekijken via nostalgie.plus, www.nostalgie.plus. Zeg je van, ja, ik wil mij toch laten verrassen, dan beter niet kijken. De lijst staat er compleet op, behalve ja, de top 3. Want het zit er dik in dat die er anders gaat uitzien dan dat die erop staat. Omdat jullie zo goed aan het stemmen zijn. Ondertussen nog een ander bijzonder moment in deze Flashback Top 40. De hoogste nieuwe. Belfast werd in 1971 door Drivey Deutscher en Jimmy Billsbury geschreven. De werktitel was Derry. De tekst van Belfast verwijst naar de dramatische gebeurtenissen in Noord-Ierland. En Drivey Deutscher had het nummer geschreven voor Marsha Barrett toen zij begin 70's solo was. Bonium-producer Frank Farian nam ook een Duitse versie van Belfast op met de Oostenrijkse zangeres Gila. Maar de hoogste nieuwe van vandaag in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus is voor Bonium.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Een van de weinige singles van Boney M die net niet de eerste plaats bereikte. Ze komen binnen op 17 in oktober 1977 met Belfast. Hey Serge, ben het terras nog eens een opknapbeurt aan het geven. Heerlijk met dit weer. En natuurlijk de Flashback Top 40. Dat is een beeld. When I said I needed you. Van Koen de Bullemeester uit Waregem.

0: Ondanks weigeringen van grote Britse retailers om het op voorraad te hebben, komt het album 1 week na de release binnen op de eerste plaats van de Britse albumlijsten.
1: Flashback.
2: Nummer 14.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust en alles. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: De classics van toen met de oren van nu. Blijf genieten, want het is bijna tijd voor de grote finale. Your golden years. Nostalgie. Ondertussen 12 uur geworden, tijd voor het nieuws.
1: Een goedemorgen. Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latrey.
2: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
1: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iVox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
3: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
1: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als topfavoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
1: De wedstrijd start over een half uur. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
5: De Flashback Top 40
6: met Serge Haderman.
5: Nummer 13.

0: Een van mijn grote favorieten uit deze lijst. Thunder in My Heart, de originele uitvoering. Leo Sayer, nummer 13 in de Flashback Top 40. Het is zover. De laatste tussenstand van jouw top 3.
1: I remember Elvis Presley.
0: Danny Mirror op nummer 3. En dat betekent 1 plaats verlies, maar ook 1 plaats winst voor Long Tolony en de Shakers. Do you remember op nummer 2? Elvis op nummer 1, Wooden Hearts. Ben je het niet eens met deze veranderingen? Dan mag je nog altijd stemmen, hoor. Of als je dat nog niet gedaan hebt, of je hebt dat nog nooit gedaan, doe het eens een keer. Het is een hele speciale ervaring. Zo de geschiedenis mogen en kunnen herschrijven op zondagmiddag. En dat kan via onze site en via WhatsApp ook. 0477-900-800. 0477-900-800. Of je kan op onze site ook klikken op Leen de Marais. Dat mag eens voor één keer. En als je klikt op Flashback Top 40... dan zie je, in tegenstelling tot vanochtend vroeg... maar het is inmiddels opgelost, de volledige lijst.
2: Nummer 12.

0: De Flashback Top 40.
1: Dat is duidelijk. Queen op nummer 20. En dit komt uit de 60s. De Engelse Scorpions met Hello Josephine op nummer 19. Santa Esmeralda en Leroy Gomez. De hoogste nieuwe is voor Bonnie M. Belfast op 17. You Don't Have To Say You Love Me, deze keer in de versie van Guys and Dolls op 16. Baccarat, Sorry I'm a Lady op nummer 15. Foreigner, Cold as Ice. In een 14e positie. Eén plaats hoger, Leo Sayer en Thunder in My Heart. Deep Down Inside. Donna Summer op nummer 12. En zo net de Floaters en Flowdown op nummer 11. Top

0: Philadelphia International All-Stars, Let's Clean Up the Ghetto. Fantastisch begin van de top 10 met op het einde van de rit jouw top 3. En dadelijk op nummer 9, Chicago.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de thee.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Nostalgie Plus.
2: Nummer 9.

ruim 1 jaar eerder. In 1976 scoorde ze nummer 1 met If You Leave Me Now. En de opvolger was deze. Baby, what a big surprise. Dikke top 10 hit staat op nummer 9. En dat was natuurlijk Chicago. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. We hebben 2 keer Elvis. En we komen hem tegen op nummer 8. 73 is een zwaar jaar voor de King. De echtscheiding met Priscilla, het concert in Hawaii. Maar liefst 168 concerten en sessies met voldoende materiaal om 2 albums te vullen. Het valt wel op dat Elvis gezondheidsproblemen heeft, toen al in 73. Hij wordt zwaarder en is oververmoeid. Tot overmaat van ramp raakt hij verslaafd aan bepaalde medicijnen en drugs. In hetzelfde jaar ligt hij te gevolgen van een overdosis 3 dagen in de coma. Desondanks wil hij in 1974 blijven optreden, maar het gaat van kwaad naar erger. Soms is de King niet meer in staat om uit zijn bed te komen voor een optreden. Vele concerten worden geannuleerd, opnamedata in de studio moeten verschoven worden, enzovoort, enzovoort. Toch slaagt Elvis er nog in om nummers op te nemen. En dan heb ik het al over 1977, zoals Moody Blue, My Boy, Hurt en Way Down.

0: volgend jaar.
1: 2027 is het precies 50 jaar geleden dat de King naar de eeuwige jachtvelden vertrok. En dat zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan hier bij Nostalgie Plus. Elvis zelf met Way Down op nummer 8. En dan het gezongen eerbetoon van Wiltura aan het adres van de King op nummer 7. Een van mijn grote favorieten uit deze Flashback Top 40, oktober 1977, is Give a Little Bit.

0: onuitsprekelijk verbonden aan dat jaar 1977. Give a Little Bit. En ja, een van de best verkopende classic albums uit dat jaar, hoef ik het nog te zeggen, is Rumours van Fleetwood Mac. En een van de singles, het was hun enige Amerikaanse nummer 1 trouwens, komen we zo meteen tegen op nummer 5.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: Al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

0: De Australiër John Paul Young, Let Me Standing in the Rain. Grote hit. De opvolger was ook heel succesvol, Love is in the Air. En dan was er nog eentje. Hij scoorde er 3 in totaal. Lost in Your Love. En het is zover. Ja. 13 minuten voor 1. De hoogste tijd voor de grote finale. Dit is jouw top 3.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

0: Philadelphia International All Stars. Let's clean up the ghetto.
1: Baby, what a big surprise.
0: En dit is Chicago. Ze staan op nummer 9. Way Down van Elvis uit 77. Hij staat op nummer 8.
2: Goodbye, Elvis.
0: En dan het gezongen eerbetoon aan de King door Vultura. Goodbye, Elvis. Op nummer 7. Supertramp op nummer 6. Fleetwood Mac met Dreams staan op nummer 5. Australische hitmaker John Paul Young, You Let Me Standing in the Rain, op nummer 4. En jullie hebben de geschiedenis herschreven, want dit is nummer 3 geworden.
3: I remember Elvis Presley.
0: Danny Mirror en I Remember Elvis Presley. En dit is jouw nummer 2. De medley van Long Thelonious and the Shakers, Do You Remember? Massa's stemmen zijn er binnengekomen. En Tony was zo goed om er eentje uit te pikken. En dat betekent een winnares vandaag van 2 tickets voor de cinema. Voor een film naar keuze en een partner naar keuze. Linda van Petegem, van harte gefeliciteerd. Iedereen bedankt voor het stemmen. En het zou je niet verbazen. Elvis Presley, volgend jaar 50 jaar overleden. Hij staat bovenaan.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde werd. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Een Frans voorstel, maar de zangeressen die wisten eigenlijk niet wat ze aan het zingen waren. La Belle en Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? En dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
7: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
6: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
8: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus... Het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
6: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
9: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
6: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië.

0: is je gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan anderhalf uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

We moeten allemaal besparen. En bij de opname van Slow Hand moesten de Pointer Sisters dat ook doen. Want de verwarming mocht niet aan. Ja, ja, klappertandend koud was het daar. Maar toch maakten ze deze hete plaat. Slow Hand, straks ook nog Paul McCartney en Ray C.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Dag Robert, storen we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is roekbaar.
5: Hallo.
4: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: €1,924.
6: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, here I come.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
8: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

Straks een band die van miljoenen naar centimeters ging. En je hoorde ze ook vrijdag in de Big Five Nederlandstalig. Eerst deze fun classic van The Whispers. Ook Barry Manilow is onderweg met Mandy. En Grooving met Mr. Blue.

artiesten meer dan 100 bloed, zweet en tranenuren voor hebben gelaten in de opnamestudio. Maar nu gaan we terug naar vrijdag. 4 keer staat Raymond van het Groenewoud in de Big Five Nederlandstalig. Ja, alle Big Five lijsten, ook de Nederlandstalige, dus kan je helemaal bekijken op Nostalgie Plus. Daar staan ze vanaf nu voor jou. Hier is Vlaanderen.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de die.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Boxer van Simon en Garfunkel. Dit ene nummer kostte meer dan 100 uren aan studiotijd. Hij werd verspreid over verschillende locaties in Nashville en New York. Een ongekende, maar ook peperdure opname, hè, voor een popsingle in de jaren 60. Maar eerlijk, achteraf bekeken,

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Mmm,

0: was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Met in dit uur classics van Cheap Trick, Tom Jones, The Kinks en ABBA. Welkom allemaal op deze zondag. Your golden years. Hopelijk zit je goed in je weekend. Nostalgie Plus. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
6: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
7: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
6: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
5: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
8: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
5: Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
9: Weekend Vibes met Tony Talboom.
10: I want you to want me.

Neil Diamond en Sweet Caroline. We hebben het allemaal weer meegebruld. Straks een hit over mode die geboren werd na een felle discussie. Bijna een vechtpartij zelfs in de kleedkamer over een vest. Ja, zo zot kan het zijn in de wereld van rock'n'roll. En dit is Tom Jones. I

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
8: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de metnauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Het beste uit de 60s,
14: 70s
0: en

Nostalgie Plus, onderweg naar ABBA, maar eerst de Kings met een nummer waarin Ray Davies de modegekte van Londen genadeloos belachelijk maakt. En een van zijn eigen bandleden, ja, die stond helemaal model voor het slachtoffer in deze classic, omdat hij het waagde een te opvallende vest te dragen. Dedicated follower of fashion. Is dat niet een beetje pesten op het werk?

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee.
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

Straks de Elton John Classic. Voor mij is dat Your Song. Hè? Maar Elton John was eigenlijk niet de eerste die dit nummer op plaat zette. Wie hem voor was, dat kom je straks te weten. Eerst deze van The Righteous Brothers. Your Golden Years.

Your Song, we kennen het allemaal. Hè. Onlosmakelijk verbonden met Elton John. Maar de allereerste versie, die werd officieel uitgebracht door een andere band. De Amerikaanse rockband Three Dog Night. En dat staat op hun album It Ain't Easy. Ja, dit is natuurlijk de meester zelf. Elton John en Your Song. It's a-

0: vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Niet terugkijken, gewoon verder van het weekend genieten. Zo zijn we goed bezig, samen met Peter Tosh en Mick Jagger.
9: Your golden years.
8: You gotta walk and don't look back.
9: Nostalgie plus.
8: En dit is het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
11: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
12: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
11: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
10: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
5: Weekend Vibes met Tony Talboom.

moet je nu al waarschuwen voor stripgevaar in dit uur. Een plaat die je daartoe kan aanzetten, komt eraan. Maar eerst Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hij haatte het. Na 4 dagen zwoegen in de studio riep hij gefrustreerd dat het nummer vreselijk was. Producer Barry Gibb die stelde dan voor om Dolly Parton erbij te halen. Zij liep gewoon de studio binnen, zong haar partij. En voilà, het nummer was gered. Alweer het bewijs dat soms iedereen een Dolly nodig heeft in het leven.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

straks Bill Withers en Donna Summer en een van de beroemdste titels uit de popgeschiedenis. En de schrijver, die verzon hem zelfs niet. Hij luisterde gewoon een gesprek af op een feestje. Maar hou nu je kleren vast, want hier is Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, origineel van Randy Newman. Maar ja, dat was veel droger en kaler. Joe Cocker die zette er blazers onder. Ja, en plots begonnen overal kleren uit te vliegen.

0: van brunettes, maar ik hou het nu op blond.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

Donna Summer on the radio. En die liedjes die je hier op de radio hoort, die worden overal geboren. Hè? Keith Reed van Procol Harum stond gewoon op een feestje zijn eigen ding te doen, tot hij een man tegen een vrouw hoorde zeggen: "You've turned a whiter shade of pale." En hij vergat die vreemde zin niet en bouwde er later een songtekst omheen met

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens.

0: benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
2: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een ander is. Tel je geld nog eens?
1: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
2: Dat is geen gedaan, Robert. Nou, bedankt.
3: En doei.
2: Een Hollander begot. Maar wel een sympathieke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
4: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Meestergitarist Santana staat al klaar. Ook Sheena Easton met het vrolijke Morning Train. En dan Harpo met Movie Star. Die mag beginnen zo meteen. Goedemiddag, dit is het nieuws.
6: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
7: Weekend Vibes met Tony Talboom.

4 oktober. Leg je huisdieren maar eens extra in de watten, want het is Werelddierendag vandaag. Hè. En straks, vanaf 5 uur, ook een beest in je radio, een muziekbeest, Michel Follet. De playlist daarnaartoe, die kan je ook veel plezier doen met Four Tops, Jacksons en The Beach Boys. En dan een zanger die een fortuin moest betalen omdat hij een melodie gebruikte waarvan hij dacht, ja, dit is publiek domein, ik mag ermee doen wat ik wil. Maar dat was dus niet zo.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Beach Boys en I Can Hear Music. En Eric Carmen die hoorde ook muziek en dacht, prachtig, dit ga ik gebruiken voor mijn eigen hit, All By Myself. Maar na de release bleek die muziek toch auteursrechtelijk beschermd te zijn van de Russische componist Sergei Rachmaninov. Waardoor hij alsnog een groot deel van de royalties die hij verdiende moest afstaan. Niks, allemaal voor mezelf dus. En straks Alice van Smokey. En wist je dat die Alice echt heeft bestaan?

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi. Altijd slim.

Alice, die naam heb je zeker en vast al gehoord. Het is de mysterieuze buurvrouw uit de hit van Smokey. Wel, die Alice, die heeft echt bestaan. Schrijver Nicky Chin die bekende later dat de tekst gebaseerd is op zijn jeugdliefde. Een buurmeisje op wie hij 24 jaar lang een crush had, zonder dat ooit tegen haar te durven zeggen. Ja, ze is het waarschijnlijk wel te weten gekomen, hè, dankzij deze hit dan.

regen, modder en dan deze plaat. Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival. Dat is helemaal Woodstock. Wij hebben onze regenjas niet nodig. Zometeen haal je zelf de zon in huis. En nog meer goede muziek met Michel Follet.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is los.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
7: Ja, ik bel erop de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA, actie geldig.

0: Voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Imo Koopman, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
0: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht
2: je
1: eigenlijk.
2: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Imoscoop, man!
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
5: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Mooie zondag toegewenst, het is Werelddierendag. Dus heb ik mijn hond mee, mijn poezen, mijn egeltjes en mijn vlooien. Your golden years,
8: Nostalgie Plus. Goedemiddag. Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken, dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
9: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
8: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskeland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
3: Follet op zondag
10: met Michel Follet.

Ze kan net niet hier onder de tafel. Klein maar dapper, Tina Charles. Ze is vooral soepel en lenig. Precies 50 jaar geleden een grote hit in heel Europa. Tina Charles, ik weet niet haar precieze afmetingen, maar het was inderdaad een kleine zangeres. Er is nog een andere Tina Charles, een Amerikaanse basketbalspeelster, maar die beantwoordt niet aan dat profiel van Little Lady. 1,93 meter. Overigens, Tina Charles heet officieel Tina Hoskins. Welkom voor een rondje 100% volet op zondag met technicus de pape, de Sen. De Sen als rode draad, maar er is nog een andere rode draad. Die heeft niks met het ander te maken. Werelddierendag. Ik zit zelf met een kleine dierentuin in huis. En ik heb ook iets mee van Anita Meijer, Julien Clerc, Carly Simon en Neil Diamond. Maar herinner eerst deze prettige single van Sade.

Sade Adu. Dat is de roepnaam van de zangeres. Sade is wel degelijk de naam van haar groep. Hoewel, zij werd altijd alleen op de hoes afgebeeld. Geef toe, ideale muziek voor een relaxe zondagmiddag. Een hit van Elvis Verbeteren, dat is haast onmogelijk, toch deed Terry Stafford Hunt.

Suspicion, Terry Stafford. Net als Elvis nam hij het ergens op in 1962. Maar hij bracht het met 2 maanden voorsprong uit op Elvis. Gek genoeg, 2 jaar later, februari 1964. Altijd afgevraagd wat het instrument was dat je hoorde. Wel, in Suspicion van Terry Stafford werd gebruik gemaakt van een ondioline. Dat is een bizarre, in Frankrijk gebouwd elektronisch keyboard. Moet heel vernieuwend geweest zijn in 1964. In 1982 hield de Britse groep Squeeze het voor bekeken. Hier braken ze nooit door, al werd deze Tempted wel een tijdloze radiohit.

0: komt er maar deze van Squeeze van 1981. Groep had in Engeland een racemhit. Jammer genoeg hier niet zo. Paul Carrack, de zanger van het nummer, hoor je morgen overigens weer met Ace en zijn klassieker. Want Paul Carrack en Jules Holland maakten nog deel uit van de groep. Squeeze staat in het boek, het Nostalgie Plus boek, 100% volet naar het gelijknamige radioprogramma nu op dit moment aan het lopen is en waar je nu naar aan het luisteren bent. Dat overigens over precies 1 week op zondag wordt voorgesteld op de boekenbeurs van Oostende in OC de Blomme. Als je de voorstelling echt wil meemaken, ik zit daar achter een tafel zo van 10 tot 5, maar als je echt de voorstelling van het boek wil meemaken, om 11 uur ongeveer. Overigens Werelddag. Werelddierendag. Ja, Werelddag. Ja, elke dag is een Werelddag. Het is Werelddierendag vandaag. Dat zal je geweten hebben. De eerste die je eraan herinnert, Dimitri van Toren.
1: 100% Country.

Een herkenbaar beeld. Mijn twee katten zitten ook graag in de ochtenduren aan mijn voeteneind met de hond Patch, een lieve labrador, rechts dan weer van bed. Dimitri van Toren. Ik ben Suzanne niet. Ik jaag ze niet uit bed, maar ik stap er altijd heel voorzichtig uit. Als de heren, het zijn allemaal mannen, nog willen doorsoezen, dan mogen ze dat gerust doen. In 1979 zong Bob Dylan deze toepasselijke reggae-hymne voor Werelddierendag.

0: Bob Dylan, want het is vandaag Werelddierendag en de feestdag van Sint Franciscus. Die had ook altijd een hele dierentuin bij zich. Zo dadelijk een van de allermooiste James Bond liedjes.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Ma, die oude wielen. Gonne de Robert.
10: Maar schatteke, die kan er zo moeilijk afstaan van doen.
9: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
10: Wat dan?
9: De kroes, de hond, de nevering begot.
10: Robert de Nixpeer, zeg
9: je. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
10: En dat is betrouwbaar?
9: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
10: Allee, we gonne de Robert.
11: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
12: 100% volet.

Carly Simon voor The Spy Who Loved Me. En dat was de favoriete Bondfilm van Roger Moore, de tweede James Bond, van 1977. Nobody Does It Better. Het was een enorme hit in Amerika en daar haalde het nummer 2. Minder prettig nieuws voor Carly Simon op 4 oktober 1980. Ze zakte van uitputting in elkaar op een podium van een theater in Pittsburgh. Artsen vonden het geraadzamer om rust te nemen en daarom werd de rest van haar tournee prompt geannuleerd. Ik draaide hem de voorbije week al, nu krijgt hij een bisnummer. Julien Clerc, één van die weinige Franse zangers die in Vlaanderen en Nederland een handvol hits kan voorleggen.

0: Fais-moi une place. Mooi, hè? Die laatste successingle van Julien Clerc bij ons in 1990. In Frankrijk loopt zijn carrière nog altijd verder. Juju, ja, daar hebben ze altijd een voorliefde. Hè? Louis de Funès werd Fufu en Julien Clerc Juju. Koosnaampje in Frankrijk, hij wordt vandaag 79. En op 25 januari treedt hij nog eens op in België, Julien Clerc, in het Théâtre Royal de Mans. Bergen dus. 25 januari 2027 uiteraard, dat lijkt nog veraf. Het is er voor je het weet. De Small Faces, die wilden gisteren al graag in de uitzending, maar ze moesten wachten tot vandaag. Daar heb ik overigens een gegronde reden voor.
1: 100% Follet op zondag.

The Small Faces. In het Zondagspark in 1967. Vanaf 19 oktober pakken we uit met jullie jaren 80. Welke vogelsoning? Ah, de klokken ook nog. De jaren 80 hitlijst. Een top 800 bij Nostalgie Plus. In aanloop ernaartoe laten we wat meer jaren 80 muziek horen dan anders. Want misschien zitten er wel waardevolle suggesties bij. Zoals deze van King.

King en Love and Pride, instant hit in 1984. Helaas, het succes bleef beperkt tot 3 singles. Zanger Paul King ging het daarna wel maken als VJ bij MTV. En op 20 november wordt hij 66 jaar. Op 24 september, dan weer 50 jaar geleden, werd deze single uitgebracht van Neil Diamond. Ik hoor het gespin van mijn poes en het zachte geronk van mijn hond al bij dit liedje.

0: just to give it all to.
1: Neil Diamond. Een van zijn 6 top 10 hits in Vlaanderen. Zo dadelijk herdenken we Janis Joplin.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: 100% Valet.

Janis Joplin met de single die postuum werd uitgebracht na haar dood op 27 jaar op 4 oktober 1970. Haar stem was doordrenkt van drank en drugs, maar ook van tragiek, van blues en passie. Na 1982 ook een markante zangeres, maar met een heel ander stemgeluid. Anita Meijer.

0: Anita Meijer met een van de opvolgers van haar superhit Why Tell Me Why. De rest van deze 100% staat in het teken van, wat had je gedacht, Werelddierendag. Wiltura, die kan alvast met een dierenzaak beginnen.
1: 100% zottekop.

geweldig. Tura, hij brengt me op een idee. Papegaai in huis. Dat maakt het pas, hè. Ik heb nu al 1 hond en 2 katten. Ik heb wel wat achterstand nog, hè. 3 katten, als ik de zwerfkat meetel, die 's avonds komt mee eten. Overigens, wij hadden ook vroeger een papegaai. Een papegaai die niet Coco, maar Jaco heette. Altijd iets met papegaaien gehad. Fascinerende dieren. Zonder woorden en toch, dit is een dierenplaatje, want de honden blaffen mee in de finale. De corgis.

om de 2 maanden horen. Een korte woef. En daar moet ik het mee doen. Eerstdaags is het weer, zover vermoed ik, want ik heb hem al sinds augustus niet meer gehoord. Elke dag gaan wij, Patch en ik, 2 paarden in de wei groeten en die krijgen dan een wortel en Patch ook. En daarom, als laatste, America. Geniet van je zondag van Werelddierendag. Vertroetel ze extra vandaag en tot morgen op het middaguur. On the

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je

0: Uiteindelijk is het tijd om te ontbijten.
1: Het was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Een goeie avond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
1: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Dus perfect.
0: Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
2: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
0: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de metnauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.

0: Poel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens één keer veroverd.
1: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
0: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één op één gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca.
2: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. En we zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
0: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.